gaat toch even die dat ik het dan tik tik tik. Kan gaat toch even die dat ik het dan spreek met hem dat ik het dan. Kan gaat toch even die dat ik het dan. Dat dacht ik aan הכי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים ש...